zet koffie op het fornuis. Met liefde die ik toen niet zag, begon voor ons een nieuwe dag, want hier was ik toch thuis.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Dus Radio Monza uit Kinrooi, 106.5 FM.
1: Zoveel vrouwen, toch blijft mijn hart alleen. De echte ware, ik vond er nog geen één. In gedachten was zij al lang bij mij. En na lang wachten.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Very psychological thing that's happening here.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Elke ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. En je badjas op de bank, pas 7:30.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Na een marathondebat van 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde de meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SD Works. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld en betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Pedro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die er deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien gladstrijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Jouw muzikale herinneringen
5: hoor je hier.
4: Hoor je hier.
5: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Al mooie platen mee te beginnen. Françoise Hardy, étonnez-moi, moi. Ongeveer, hè, ongeveer. Ja, mijn Frans is niet zo goed, moet ik zeggen. Maar goed, hè. Dame van Tous les Garçons, hè. Heerlijke muziek, de muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanuit de Noordzee. Met de zeezenders van toen verderop in het programma. Aandacht voor een alarmschijf, een lieveling, een sureshot of een treitenschijf. We weten het nog niet. Dat zien we verderop wel in de show. Goed, Françoise Hardy was de eerste grammofoonplaat in de show en dit is de tweede. Dat is een dametje uit Spanje, dit. Kleine dametje is dit. Ik heb het over Tina Charles met You Set My Heart on Fire.

0: komt uit het jaar 1975 alweer. Maar het blijft toch een leuke disco-knalplaat of niet, zoals deze van Tina Charles. Zou je dat zeggen? Dat zei Bert Bennett ook een tijd vroeger op Mia Miko, Tina Charles. Zo. But you set my heart on fire.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Nou, lekker bakje koffie, dat kan altijd wel goed erin.

wel een heel kort plaatje, moet ik zeggen. 2 minuten en ongeveer 35 seconden. Zo snel gaat dat maar met die muziekjes. Nou, de singeltjes waren toen de tijd volgens mij 3,95 in de jaren 60. Ik moet het even nakijken of even navragen aan de mensen die toen de tijd die singeltjes hebben gekocht. Ja, ik begon pas in de jaren 70 met singeltjes kopen, dus ik moet het navragen. Deze 79, hier is ABBA met de Voulez-vous.

van grote hits in een gospelversie sound. Was toch wel een dik hit toen de tijd van de heer Lobo. Met de Lobo's Gospel Show. De gouden oude show, als je net hebt ingeschakeld. Hartelijk welkom bij de show met de heerlijke muziekjes van toen. En we doen het allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. Straks verderop nog aandacht aan de zeezenders van toen. Maar een hele mooie plaat nu in de show van Wings met Band on the Run.

prachtige, prachtige muziek. Of deze van de formatie Wings van de Mull of Kintyre. Dat was die grote knooit. Deliver Your Children was ook zo'n groene. Dit is toch niet minder of niet soms. En deze van Wings inderdaad met Band on the Run. Terug naar de jaren 60. Dat is voor ons een kleine moeite. Hier is Petula Clark met You're the One.

Wat een geweldige plaat, of niet? Soms deze van de duimpje van Don't Sleep in the Subway. Dat was er een van Petula Clark met You're the One. Straks aandacht voor de zeezenders van toen, maar eerst even deze nog.

de mooiers niet. Soms deze komt uit die film met de Saturday Night Fever. Een mooie dubbel LP trouwens. Opnieuw uitgebracht met een leuk gekleurd vinyl. Kan ik iedereen aanraden om deze kaart te schaffen. Yvonne Elemen met If I Can Get a Goal.

Het was toen de tijd een hitmaker in 1979. MacDuff Dimension van P.S. I Love You. Dit was de hitmaker. Het gaat over de Chinese, de Chinese man.

0: Het was toen de tijd de lieveling op Mi Amigo Internationaal. Op 4 augustus 1979. De Macduff Dimension was dit. Met The Chinese Man.
1: Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
2: Herinnert u zich deze nog?

toch een heerlijke plaat of niet, zoals deze van LGO samen met Shaq Attack met Day by Day hier in die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb het over Ferrari met Sweet, Sweet Love.

Dat blijft toch een heerlijke plaat, of niet? Zo'n deze van de Nederlandse formatie Ferrari met Sweet Sweet Love. Oh, wat een mooie muziek zo in het eerste gedeelte van die gouden oude show. The Forever and Ever, hè? My Friends in the Wind, dit was ook zo'n heerlijke hit van Demis Roussos.

weer een andere versie. Hè? Er zijn diverse versies van deze diverse versies. Altijd een mooie woordspeling over niets. Als Demis Roussos was dit met de schönes Mädchen aus Arcadia. Kennen wij deze nog? Ik hoorde hem laatst bij Tom Collins in het programma Ook Goedemorgen, toen ik een oude bandopname zat te beluisteren van Veronica in Ook Goedemorgen. Kwam deze plaats waarbij je dacht, oh, dat is een leuke plaat om een keertje te gaan draaien in die gouden oude show. In Camarina, aan avond, daar komen die träumen.

En daar is dan die gouden oude show speciaal voor bedoeld, hè, voor die vergeten plaatjes. En als je dan luistert naar de zeezenders van toen, dan kom je dat gewoon nog weer eens even tegen. 1972 was dit, Imca Marina, aan Abend, daar komen die träumen. Nou, deze man hebben we al gehad, wat is dat nou weer? Die man moet helemaal niet gaan spelen. Nee, deze moet gaan spelen, wat is dat nou? Dat heb je als je apparatuur vanzelf gaat doen wat hij doet. Nou ja, wel luisteren, anders krijg je even klapjes met het rubberen hamertje van Ad Bouwman. Apparatuur die eigenwijs gaat worden, ja, dat moeten we helemaal niet hebben. Nee, dat kan helemaal niet. Een geweldige plaat, dames en heren, in de show met Clearwater Revival, met Down on the Corner. Ik ga even de hamer halen. Early.

0: Jouw muzikale herinneringen
1: hoor je hier.
0: Hoor je hier.
1: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

was dan de laatste in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show voor deze keer. De Self-Control van Laura Brennecke, 1984. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Na een marathondebat van 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde de meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SD Works. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld, de betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Pedro Eijsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die er deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien gladstrijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. De Gouden Aan.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Frankie Valli. Uit de musical en uit de film Grease natuurlijk. En 1978, wie weet dat nog niet. Tweede plaatje alweer in de show. We gaan met de trein, de morning train. Hier is Sheena Easton.

Met de train, de morning train. Oh, wat een leuke plaat, of niet soms. Dat was er eentje van China is en in de show. Dit vind ik ook zo mooi, deze. Dat kan, de luidspreker kan iets harder, op 10 ongeveer. Niet harder, want dan wordt de boel gesloopt. Hè. De apparatuur ontploft dan, dat moeten we niet hebben. Dus 10 is max, ja. Klinkt al hard, zat of niet soms. Hier is de elektrische buitenorkestra.

Dat zijn de mensen van de Caramia, of niet soms? Ja, inderdaad. Die en die merkend met This Magic Moment. Dit is ook zo'n mooie plaat, dit van de Zombies met The Time of the Season.

heeft toch heerlijke muziek zo in de show, of niet? Soms deze van de Zombies. De Zombies met The Time of the Seasons. Ook heerlijke muziek van deze formatie. Daar komen ze. Een hele mooie van The Cats met Times Were When.

hoorden we dat clipje nog in die kerk met Scott Fitzgerald en Yvonne Kili met If I Had Words. Heerlijke zomerse muziek even in de show. Waarom ook niet met Chris Montes hier is in Einer Dierkes.

toch heerlijk, hè? Dat doet ons weer denken aan de zomer met Aino Diaz. Dat was er eentje van Chris Montes. Dit is ook zo'n mooie plaat, dames en heren, in het tweede gedeelte van die gouden oude show met heerlijke muziek van John Lennon met The Nine Dream.

0: Ik vind de tijdloze muziek, deze single van John Lennon in de show. We hebben ze hier in ons bezit voor de jukebox beneden in de grote kantine van de Gouden Oude Show. Van het grote clubhuis, zullen we zeggen. En wordt hier regelmatig wordt hier wel ingedrukt in dit nummertje van John Lennon met The Nine Dream.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Terwijl die slagerparade en in het reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Maar dit is de Duitse versie van Emily und Tom.

Wat hebben we meegezingen? Lekkere taal te graven. Meegezingen. Wat hebben we meegezongen? De Duitse versie of de Nederlandse versie met Ronnie Tober en Siska Peters? Ja, ik de laatste. Want in het Reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Dat was een keer van Emily Oudhammer. Door met de muziek, want daar gaat het tenslotte om. Hier is Dave

0: De naald in de groef. De muziek uit de De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

wat een heerlijke disco-knalplaat, of niet, om deze. Ah, Boney M natuurlijk, met Mabeke. Tijd voor rust, hè. Tijd voor rust. Ja, daarna moeten we even een rustig plaatje doen, maar wel een hele mooie, of niet soms. Ik heb het over Olivia Newton-John. Een geweldig nummertje. Hier is zij met Sam. MUZIEK

vind het een hele mooie plaat, moet ik zeggen. Olivia Newton-John met Sam. Roberto Giacchetti en de Scooters, kennen we die nog? Uit de jaren 80, 1985 was dit. Met niet I Saved the Day, maar die andere hits. Hier zijn ze met Make Me Smile.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofvrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Onze Rode Duivels hebben hun wedstrijd gisteren gewonnen. 3-0 tegen Turkije. Dat was de derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Lukaku. De bondscoach Mark van Bommel is erg tevreden. Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan helaas wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Tegen 2050 stevend ons land af op een miljoen kinderen die bijziend zijn, blijkt uit nieuwe cijfers van optiekers in ons land. Die roepen om myopie, wat de officiële naam is van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en een betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt of zal moeten dragen. Hoe dat plotseling allemaal komt is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat we heel erg veel op een schermpje kijken. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag tegen de Joodse gemeenschap in Manchester, meldt de Britse politie. De verdachten werden in september opgepakt. Ze zouden in contact hebben gestaan met een derde betrokkene die zich mogelijk in Iran bevindt. De weersverwachting: we starten zonnig, nadien wat wolken met blijft droog, 21 graden. Morgen zondag zon, stapelwolken, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week. Perfect, normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Monza's favoriet.
10: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luister.
9: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken. Bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautrop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Onze Rode Duivels hebben hun wedstrijd gisteren gewonnen. 3-0 tegen Turkije. Dat was de derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Lukaku. De bondscoach Mark van Bommel is erg tevreden. Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan helaas wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn, blijkt uit nieuwe cijfers van optiekers in ons land. Die roepen om myopie, wat de officiële naam is van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en een betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt of zal moeten dragen. Hoe dat plotseling allemaal komt is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat we heel erg veel op een schermpje kijken. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag tegen de Joodse gemeenschap in Manchester, meldt de Britse politie. De verdachten werden in september opgepakt. Ze zouden in contact hebben gestaan met een derde betrokkene die zich mogelijk in Iran bevindt. De weersverwachting: we starten zonnig, nadien wat wolken, met blijft droog. 21 graden. Morgen zondag zon, stapelwolken, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week. Perfect, normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
6: Dit was het Radio Monza nieuws.

0: Zo, luisteraars, een hele goede morgen vanuit een iets wat zonnig kinderooi. De zon komt er langzaam door. Hopelijk blijft het mooi droog.
1: En zullen alle sterren straks meer aan de
0: hemel. Hij is er weer, ik ben er weer.
1: Goedemorgen.
0: Ik zeg goedemorgen. Ook alle vriendelijke gasten hier, mijn naam is DJ Jean. En waar u ook gaat, waar u ook staat. Radio Monza, nog altijd paraat. Geen piraat, maar paraat. Tot 11 uur, vriendelijke gasten hier. De kantine is geopend.
1: De postman denkt, ik moet snel vooruit. De slager zingt en zwaait met...
0: U bent van harte welkom in de Assenstraat nummer 1 in Kinrooi. Bij Radio Monza.
1: Hallo.
0: Nogmaals, goedemorgen. Voor de mensen die aan tafel zitten of aan tafel gaan, smakelijk eten.
1: Vandaag. Hallo.
0: En blijf luisteren naar de programma's van Radio Monza.
1: Een kopje koffie zwart, dat heb ik graag. Welk weer zal het zijn in de Kempen en de Haag?
0: Voor een pintje, groot of klein, moet je bij Radio Monza zijn.

Heerlijk goed van naar Amerika, naar Sir Elton John. Vroeger zei ze altijd Elton John, maar het is helemaal Sir Elton John en Nikita. Verzoekjes kunnen vandaag helaas niet aangevraagd worden. Strenge boodschap van onze voorzitter. Muziek moet er zijn. Dat doen wij ook, hè. Tot 12:30.

Hij wil met pensioen gaan, maar helaas. Hij blijft nog altijd zingen. Eén van de best of the rest. Eén van de best of the rest. Nikita.

0: van zijn bestheid van Lux Steno. Ik mis je elke dag een beetje meer.
1: Lijkt me alles zo leeg.
0: Hij mag de dikwijlse revue passeren bij Radio Monza.
1: Mis je elke dag.
0: En zeker in mijn programma uiteraard. Ik zeg nogmaals een hele goeiemorgen. Goeiemorgen, California Blue.

Prachtige dat de klanken van Andy Borg. Die benoemt de draaiworten. We gaan even terug naar België, naar onze goede vriend Christophe en Sweet Caroline.

In het Slagerfestival mag je zeker niet ontbreken. Hij is er altijd nummer 1. In Hasselt, in Brussel, overal. Ieder Slagerfestival is hij aanwezig. En dat mag nog jaren doorgaan, denk ik wel. Onze goede vriend, Christophe, jawel. En mag het nog altijd zijn. Deze mooie plaat van Oscar en Twinkle Stars, Soldier's Prayer.

We gaan even terug naar Brussel. Naar Brussel, jawel, Brusselse. Of naar. Maar dan is er een goede Vultura. Waar hij ergens woont, ik zou het niet weten, maar we moeten hem een boven vragen. Hij weet dat wel. Vultura met Viva l'amor, Viva el amor. Liefhebbers van Vultura.

Met de veel albums van Cultura. Momenteel op pensioen. Viva el amor. We blijven hier dus in België met deze mooie plaat van Willy Sommers. Ik voel me goed vandaag. Jawel.

Zoals ik al zei, Salem Segers, hij mag helemaal niet ontbreken bij Radio Monza. Profereren mag altijd, maar vloek ze zoekt je al aan vragen. Jammer, helaas. Van maandag tot vrijdag kun je verzoekjes aanvragen, zoveel als je wilt, indien de collega's dat wensen. Maar de baas zegt altijd zo in ons, in het weekend, muziek, muziek moet er zijn. Maar zegt zelf zeker altijd, goedemorgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
3: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht
9: voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
10: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
11: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Trekking van het Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs Broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, het nummer 15.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
12: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
13: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Onze Rode Duivels hebben hun wedstrijd gisteren gewonnen. 3-0 tegen Turkije. Dat was de derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Lukaku. De bondscoach Mark van Bommel is erg tevreden. Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan helaas wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn, blijkt uit nieuwe cijfers van optiekers in ons land. Die roepen om myopie, wat de officiële naam is van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en een betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt of zal moeten dragen. Hoe dat plotseling allemaal komt is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat we heel erg veel op een schermpje kijken. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag tegen de Joodse gemeenschap in Manchester, meldt de Britse politie. De verdachten werden in september opgepakt. Ze zouden in contact hebben gestaan met een derde betrokkenen die zich mogelijk in Iran bevindt. De weersverwachting: we starten zonnig, nadien wat wolken met blijft droog, 21 graden. Morgen zondag zon, stapelwolken, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week. Perfect, normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.

mevrouw Straatsman was een hele goede morgen. Vanuit een zonnig Kinderhooi. Mijn naam is DJ Joel. Tot 11 uur. Van Chris van een café Tarp. Denk het door tot 12 uur de nacht. Zover blijven we niet, zo lang blijven we niet. Nogmaals, goedemorgen.

een van de beste singles die hij gemaakt heeft. Maar helaas, hij is met pensioen. Een café Terp is ook gesloten. Jammer, maar helaas.

Ik voel me heel zeker thuis hier bij Radio Monza. Al meer dan 33 jaar doe ik hier bij Radio Monza muziek maken. En de volgende plaatje gaan we speciaal sturen naar Rotem, naar dat mooie kapelletje. Dat mooie koppeltje wat daar woont. En die horen graag het plaatje van Club Draai, Du Schaffst das schon. Ja, Jockey, denk het wel, hè.

Ik ben al zoveel jaren pensioen. Ik geniet er alle dagen van. Nou, Jackie en Hilde ook wel doen, denk ik. Genieten, genieten, genieten.

Ze staan ook al jaren op de planken, onze leuke meid Connie Konings met nog altijd plezier hier bij Radio Monza. 100% is ze zeker ervan dat ze dat doet. En deze mooie plaats van Jean de Belge sturen we naar Rotum, want dat plaatje moet ik nog eventjes naar Dada sturen aan het mooie kapelakje in Rotum. Jean de Belge, en als ik in die ogen kijk, ja, wat zit dit dan? Mooi.

In de jaren 2015 uitgebracht. Zijn de Belg. De zogenaamde Belg. En als er ook in de ogen kijkt, ja. Zo zeggen ze, kijk maar naar de ogen van mij. Ja, kijk maar naar buiten. Deze wordt laat van André Hazes. Speciaal van de liefhebbers van André Hazes. En zij geloofde mij. Hoe zeggen ze dat in vaktermen? Slow time, sexy time. André Hazes.

Helaas, te vroeg van het heen gegaan. Want een goede vriend, André Hazes, zei geloofde mij. Speciaal voor liefhebbers van André Hazes. The Sky Devils, I Can't Start Crying.

Sky Devils hebben nog meerdere platen gemaakt, maar deze was de mooiste. I Can't Start Crying. Toch uit de jaren 90, dacht ik wel, 93. En deze dan.

speciaal voor Rocky Fabus. Jantje van Bussel. En Joker Lemmers. Status Quo. What's your proposing? Dat was wel bij Radio Monza. Met DJ Joe. Tot 11 uur.

Jaren 90, heel populair. En in de jaren 2000 nog zeker populair. Status Quo en That's Your Proposing. Dat was hier bij Radio Monza. Voor zelf de rockliefhebbers. We gaan eventjes terug in de tijd met deze mooie plaat van Gierke. Is allemaal bekend hier bij Radio Monza. Ja, nu of nooit. Het is nooit, het is nu. Nu of nooit meer. Jawel, nu al.

0: Prachtige muziek van Hansi en Terzee aan Sierra Nevada. We gaan een terug in de tijd met deze mooie plaat van Gerard de Vries. En speciaal voor de mensen die ervoor gebeld hebben. Het spel kaarten.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreide. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
0: Speciaal voor de mensen die daarvoor gevraagd hebben. Gerard de Vries met het spel kaarten. En de Romeo's mogen zeker niet ontbreken bij Radio Monza.

Beste mensen, we zijn gekomen aan het einde van dit programma. Dat je zal straal. De volgende collega staat al klaar. Hij is er klaar voor. Voor de volgende uurtjes. Bedankt voor de telefoontjes. Alles komt goed. De praatjes en de plaatjes. Dat je zal droom. Ik maak mijn afspraak. Zaterdagmorgen zonder zorgen. Dat was hier bij Radio Monza met DJ Show. Mijn leven en welzijn tot over 8 dagen. De groetjes. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De ongerustheid in de cultuursector is groot, nu de Vlaamse regering goed 47 miljoen euro snoeit in het budget. Volgens bevoegd minister Gené van Vooruit zullen artiesten, makers, de besparingen niet voelen. Maar toch vrezen velen in de culturele wereld dat de besparingen ook onrechtstreeks op wie kunst maakt een effect zal hebben. Sowieso zullen er ontslagen vallen in de cultuursector. Voor de N-VA was het een erezaak om de Vlaamse begroting zonder tekorten af te sluiten, omdat premier De Wever dit als stroef kan inzetten bij de federale onderhandelingen. De Wever kan nu aan de Franstalige partijen zeggen: wij in Vlaanderen hebben ons huiswerk gemaakt en jullie moeten dat ook doen. Anders wordt het federale tekort alleen maar groter. In elk geval heeft het Vlaamse parlement het licht op groen gezet voor de septemberverklaring. En wat ook zeker is, we zullen het voelen. De auditeur van de Raad van State adviseert om de toekenning van 4 strandconcessies aan 4 nieuwe spelers in Knokke-Heist te schorsen. 4 huidige uitbaters die hun concessie dreiden te verliezen krijgen daarmee voorlopig gelijk. De Raad van State moet het advies nog wel volgen en die zijn dat niet verplicht. De Franse ordendiensten hebben gisteren 1747 mensen opgepakt bij blokkades van middelbare scholen. Sinds maandag staat de teller op meer dan 5000 arrestaties. Volgens de minister van Onderwijs daar waren 734 scholen bij de protestacties betrokken, 30% minder. In de buurt van 158 scholen kwam het tot geweld. Er werd met projectielen gegooid en agenten, leerkrachten, journalisten en voorbijgangers die werden belaagd. En nog maar iets wat duurder gaat worden. Bpost verhoogt vanaf 1 januari de tarieven voor het versturen van brieven en pakjes. Gemiddeld wordt een postzegel 8% duurder. Een pakketje via het postkantoor verzenden wordt 40 cent duurder. De weersverwachting: er komt wat wolken opzetten in de namiddag, maar het blijft droog bij 21 graden. Morgen zondag stapelwolken en wat zon, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor maandag en dinsdag. Maar dat zijn de perfecte temperaturen voor de tijd van het jaar, zo'n 20 à 21 graden dus.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Welkom bij een nieuw uur vol muziek. Dit is het Platenpaleis. Danny Verhagen.

0: Zo werd het 6 minuten over 11. Beste mensen, welkom weer in een nieuwe aflevering van dit Platenpaleisprogramma. We zijn er uiteraard tot aan de tijd van 1 uur met heel wat prachtige muziek dat nog op jullie af gaat komen. Waaronder deze van D.O.F. uit 1983. En wij draaiden uiteraard Kodo. Beste mensen, wees welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.
0: Zo is dat het Platenpaleis tot 1 uur vanmiddag met jullie gastheer Danny Vragen. Dit is PhD. And I don't let you go of down.

Het heeft iets, maar het heeft ook niks. Dit nummer, zo kan je het een beetje omschrijven. Gewoon eventjes een leuk nummer op de achtergrond als je wat bezig bent met weet ik veel wat. I Don't Let You Go of Down. Wij draaien de PhD. Maar dit is wel heel wat anders. Dit heeft wel iets. Sniff and the Tears. En Driver's Seat.

Altijd leuk om nog een keertje terug te horen, deze van Sniff and the Tears and Driver's Seat. 11:15 geworden ondertussen.

0: Een mooie nummer 1 hit in 1999 was weggelegd voor deze dame, Kaoma. En uiteraard de Lambada. En jullie hadden het ondertussen al wel gehoord, maar gisteren is John de Wilde overleden. De Wilde was de laatste nog in leven en zijnde oprichter van de volksgroep The Strangers, dat in 1952 opgericht werd samen met Gustorfs Paul Balanzé en Alex Bouvier. De Antwerpse groep raakte natuurlijk in Vlaanderen bekend met covers van wereldhits, maar dat zij dan omzetten in het Antwerps dialect. John de Wilde werd 93 jaar. En dit is zo'n nummer van hen uit 1975. Antwerpen.
1: De lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een angstlief vrouwke en de vlakke schank, de straat.

Herinneringen aan een Antwerpse band, of de Antwerpse Strangers, de John de Wilde en uiteraard al de andere bands, Gustors, Paul Balanze en Alex Bouvier, Antwerpen. Dit is UB40 en Kingston Town.

we mogen ze niet ontloochenen, de Nederlandstalige nummers. Of bijvoorbeeld het Smartlaplied of het Luisterlied. Connie van den Bos en een roosje, mijn roosje. En daarom gooi je er nog graag twee bovenop. Deze van Jantje Smit en zo dadelijk Bonnie Sinclair.

En niet alleen kleine meisjes, maar ook kleine ventjes worden groot. Jantje Smit. Dit was er een uit 1997. Ik zing dit lied voor jou alleen. En zoals ik al net zei, Bonnie Sinclair.

Altijd al een leuk nummer geweest, deze uit 1991 van Bonnie Sinclair en 7 jaren. 10 minuten voor de tijd van de reclame en het nieuws van 12 uur. Dat betekent nog 2 nummers te gaan in het eerste deel van het Platenpaleisprogramma. Zoals deze van Stan Ridgway.

kleine 6 minuten voor de tijd van de reclame en het nieuws van 12 uur. Jullie kregen nog van mij Stan Ridgway met Camouflage. Beste mensen, blijf lekker aan deze 106.5 gekluisterd, want wij zijn er na 12 uur weer voor het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Ik zou zeggen, eet smakelijk voor dadelijk en heel graag tot aan de andere kant van 12 uur. Jullie krijgen van mij nog Pussycat. Hey Joe, tot dadelijk.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs Broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kunrooi. Of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032-475-32-35-23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
2: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kunrooi, Natterveld 25, 3640 Kunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kunrooi. Telefoon 0477 230 195.
2: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels. Duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels. Datumstempels, zakstempels, balpadden met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kunrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De ongerustheid in de cultuursector is groot, nu de Vlaamse regering goed 47 miljoen euro snoeit in het budget. Volgens bevoegd minister Gené van Vooruit zullen artiesten, makers de besparingen niet voelen. Maar toch vrezen velen in de culturele wereld dat de besparingen ook onrechtstreeks op wie kunst maakt een effect zal hebben. Sowieso zullen er ontslagen vallen in de cultuursector. Voor de N-VA was het een erezaak om de Vlaamse begroting zonder tekorten af te sluiten, omdat premier De Wever dit als stroef kan inzetten bij de federale onderhandelingen. De Wever kan nu aan de Franstalige partijen zeggen: wij in Vlaanderen hebben ons huiswerk gemaakt en jullie moeten dat ook doen. Anders wordt het federale tekort alleen maar groter. In elk geval heeft het Vlaamse parlement het licht op groen gezet voor de septemberverklaring. En wat ook zeker is, we zullen het voelen. De auditeur van de Raad van State adviseert om de toekenning van 4 strandconcessies aan 4 nieuwe spelers in Knokke-Heist te schorsen. 4 huidige uitbaters die hun concessie dreiden te verliezen krijgen daarmee voorlopig gelijk. De Raad van State moet het advies nog wel volgen en die zijn dat niet verplicht. De Franse ordendiensten hebben gisteren 1747 mensen opgepakt bij blokkades van middelbare scholen. Sinds maandag staat de teller op meer dan 5000 arrestaties. Volgens de minister van Onderwijs daar waren 734 scholen bij de protestacties betrokken, 30% minder. In de buurt van 158 scholen kwam het tot geweld. Er werd met projectielen gegooid en agenten, leerkrachten, journalisten en voorbijgangers die werden belaagd. En nog maar iets wat duurder gaat worden. Bpost verhoogt vanaf 1 januari de tarieven voor het versturen van brieven en pakjes. Gemiddeld wordt een postzegel 8% duurder. Een pakketje via het postkantoor verzenden wordt 40 cent duurder. De weersverwachting: er komt wat wolken opzetten in de namiddag, maar het blijft droog bij 21 graden. Morgen zondag stapelwolken en wat zon, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor maandag en dinsdag. Maar dat zijn de perfecte temperaturen voor de tijd van het jaar, zo'n 20 à 21 graden dus.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws. Welkom bij een nieuw uur. Vol muziek. Dit is Radio Monza.

0: 6 over 12 geworden, beste mensen. Welkom in het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Nog tot 1 uur vanmiddag met jullie gastheer Danny Verhagen en deze groep of deze man, Cocky Robin. The Promise You Made. Hij mocht de spits afbijten in dat eerste deel of in dat tweede deel van het Platenpaleisprogramma. Ik zou zeggen allemaal van harte welkom.
1: Gun je oren alleen maar het allerbeste. Dit is Radio Monza.

altijd fijn om deze nog een keertje terug te horen uit 1983. Wij draaiden uiteraard Bryan Adams, de man uit Canada, en Heaven. En dit is Billy Joel, My Life.

0: Leuk deuntje deze van Billy Joel en My Life.
1: Radio Monza, jouw paleis, vol platen. Radio Monza.

18 over 12 ondertussen hier bij Lokale Radio Monza. Welkom nog altijd hier in het Platenpaleis tot 1 uur vanmiddag. En dan allemaal met jullie gastheer Danny Verhagen. Wij draaien uit 1981 Maywood met Rio. En deze dame kennen jullie ook ondanks dat ze er niet meer is. Roxette en The Look.

Lang geleden dat je ze nog eens gehoord had, ja? Oké, dan was het bij deze een keertje rechtgezet, Roxette. En wij draaiden uiteraard de look. En we blijven lekker in de jaren 80. Dit is Your Mix. And Love is a Stranger.

Annie Lennox, de zangeres van Eurythmics. Dit was 1983 en Love is a Stranger. En dit zijn de jaren 90. Dit is Shash en Ecuador.

Altijd leuk om ze nog een keertje te horen. Sash Ecuador, ik was even niet aan het opletten. Het was al gedaan voordat ik het wist. En wat dacht je van deze? Reggie en Wout samen met Karen Meijmen. En Larger Than Life.

Ah, het blijft leuk om een keertje te horen opnieuw. Deze van Reggie Wout samen met Karen Meijmen. En Larger Than Life.

Klein kwartiertje nog te gaan hier in het platenpaleisprogramma. Voor wij hier alles gaan afgeven weer aan de volgende discjockey. Corona draaien wij voor jullie. We zaten lekker in de jaren 90, dat hadden jullie al wel begrepen. The Rhythm of the Night. En dan hoort deze er ook bij als je praat over de jaren 90. Dit is Lasgo en All Night Long.

De verschrikkelijke atoombom die door de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog werd losgelaten op Hiroshima in Japan. Herinneren jullie het nog? Dat de kleine meisje naakt de foto op de foto. Wel, dat was dus de Inologe-bom. En daar maakte Orchestra Manoeuvres in de Rock in 1998 een nummer over. De volgende. Zo is dat. 10 minuten voor de tijd zijn van het einde van dit programma. Het is nog heel even te gaan. Dit is Nunca en Moving Train.

Leuk je zo je naam zaterdag namiddag kan opstarten. Het is ondertussen 13 minuten voor de tijd zijn van 12, maar beste mensen, het Platenpaleisprogramma zit erop. We hebben nog een kleine 6 minuten te gaan voor de reclame en het nieuws van 1 uur. Met Nunca op de achtergrond natuurlijk nemen wij afscheid. Graag tot een volgende week. We gaan er rustig uit met Bruce Springsteen en My Hometown. Beste mensen, nog een heel fijn weekend. Veel plezier met de komende collega's. En wij horen elkaar volgende week weer. Tot dan. En na Bruce Springsteen krijg je nog een beetje een saffie duo met Play It Alive natuurlijk. Graag tot volgende week.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molle-Beersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molle-Beersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MNF Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molen-Beersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ellentalen Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentalen Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
5: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Ook van misbruik zouden dus beelden zijn gemaakt en twee andere verdachten zouden mogelijk betrokken zijn. Die zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. En net omdat het zo lang geleden is dat dat coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Bij de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op plaats 3. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. Goed nieuws voor de dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,3 miljoen achtergelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. En dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met sluierwolken. Temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen. En vannacht lichte regen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook de volgende week blijft dat zo.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

penso que ne se'n fa cap part. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem, waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Gebroeders Vers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwaardberg 210 op Glabeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Vers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaardberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Op dit moment komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Met de Vlaamse regering hebben we het vorige rechtje gehad, maar het hoofdgerecht moet nu nog komen. Nu, er is nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden worden gered. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen, zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had wegens extremistische ideeën. Op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder de 19. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5. Sander Willems werd zesde. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1, zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Antonelli vertrekt van op plaats 3. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. Beetje goed nieuws voor dierenasielen die zouden extra steun krijgen om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,3 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met sluierwolken, temperatuur 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht wat lichte regen. Morgen starten we grijs, met daarna mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elantale Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantale Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. kracht in je leven.
6: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Premier De Wever zit samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union moeten geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen, zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël, zijn kapitein aan met een bijl dat zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. Op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor een wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan nemen. De aankomst wordt verwacht rond 5:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken. De temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht lichte regen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Begin volgende week blijft dat zo.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Grootste hits van toen en nu.
10: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
9: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Er zijn zo trouwens, dat is iets over de klok van 15 uur. Dat betekent dus wat tijd voor grote en greatest is aller tijden. En dat allemaal manier van het hartje kind gooien, de studio van Radio Monza. Met die welbekende stem DJ. Meer zijn aanwezig dan DJ René bedanken voor het vrijmaken van de micro, het vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooi muziekprogramma. Dankjewel René, maak er nog een hele fijne zaterdag van en een goede thuiskomst. Dankjewel. Ja, ja, zo trouw luisteraars, nieuwe maand, nieuwe zaterdag. 3 oktober 2026. Gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkele verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen. Maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089-70-21-79. Van het buiten 032-89-70-21-79. Wil je graag een pintje komen drinken, een babbeltje komen slaan, een koffietje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen. Op de Essenstraat 1 besmette Kinrooi, dus iedereen van harte welkom. Terwijl een zomerterras buiten staat, kun je hier lekker buiten vertoeven op een zomerterras. En als de zon schijnt, is het helemaal meegenomen. Ik ben erbij tot de klok van 18 uur. Met je groot en greatest hits alle tijden. We gaan meteen starten met de Sister Sledge Good Times. Goedemiddag.

En luister naar Greatest Grootste aller tijden met DJ Sister Sledge, Good Times. Ja, nu hebben we voor jullie Pontjes Sisters klaar liggen. Should I do it? Ja, dat allemaal even uit als je kind gooi.

Ja, ook een groot lied van Nelson Sylvester. Do you wanna funk? Dat allemaal even uit als je kind hoort.

Ja, je hoort dit van Sylvester, Do You Wanna Funk? Eveneens een grootheid van Sylvester. Ook een grootheid van Ottoman. Hands up!

0: Maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
1: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
0: Zoals wij.

Chantal van Kleef, oftewel artiestennaam Dan Munner. Ja, ook een van de grootste van Dan Munner. Geef de kinderen een wereld waar het goed is om te blijven. Hier is hem dan de John, laat me niet gaan.

0: John Terwinger, oftewel John Terre. Laat me niet gaan.
1: Ik hou te veel van jou.
0: Hier komt weer een grote hit van Christina Bach. Eerst een cappuccino. Und dann ein vino. Ja, dat laat me even uit als je kind gooien met de DJ. Grote zus van alle tijden.

Ja, mooie grote van Christina Bach, maar de eerste cappuccino untan en vino. Pieter Urlop, een meetje voor u.

0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Gie.
2: Ja, zeer speciaal aangevraagd. Durban, twee witte paarden.

Ja, ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Aangevraagd door Bem. Twee witte paarden op de hei. Eén voor jou en één voor mij. Dat was Erik en Sanne.

Ja, ja, zo terug is er alweer een uurtje voorbij. Dat betekent gewoon een heel even tussenuit. Na de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met de grote en gewetens in z'n aller tijden. Dat allemaal even net als je kind gooien met de DJ. Tot zo.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten, ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse, Stokkem. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
8: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
9: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: Bart De Wever en de vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. Want de federale regering moet ook nog eens op zoek naar 10 miljard. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze samen. Minister van Begroting, Vincent van Petegem van CD&V, wou weinig commentaar geven. De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Hij heeft nog wel tijd, want op 13 oktober moet er een akkoord zijn. Dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, meldt justitie. De man probeerde in januari mee tegen het Iraanse regime te protesteren en zou de politie hebben geschoten. Hij werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God. Dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden die doodstraf riskeren. Op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor een wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast voor haar kans gaan. Aankomst rond 5:15. Veel zon deze namiddag met stapelwolken, 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zon bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Grootste hits van toen en nu.
15: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
14: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

En jij zult wel eens iets over de klok van 16 uur. Hier zijn we weer bij jullie terug met de grootes en greatest aller tijden. Middle of the road. Samson Mandela, ja. Dat allemaal even uit als je kind hoor. Ja, ik ben erbij tot de klok van 18 uur. Dat allemaal op 3 oktober 2026. Nieuwe maand, nieuwe zaterdag. We gaan verder met de oceaan. Put your hand in the hand.

Ja, mooie grote hit van de OCM met Put Your Hand in the Hand, Still the Water. We gaan gewoon verder met Elke. Mooie hit van Elke, grote hit van Zonder Jou.

Ja, ja, een mooie god uit ons elke zonder jou. Zonder jou. Nee, dat is Kinvo, DJG, Wigbert, Ebbenhout, Blues.

Yeah, that was under Jack Jesse, Matt Papa was a Pullman. Een mooie hit van de New Four met Kom je vanavond. En dan even net als de kin gooien met de DJ.

Ja, mooi hit van onze Oscar Heijs met I'm Still In Love With You. Van het Darcy Kindroei, DJG. Met grote en witte zit alle tijden.

Ja, grootste alle tijden. Natasha Kinrooy met de Digi. Send me a postcard. Dat is de volgende met Shocking Blue. Ook een groot deel van onze Shocking Blue. Jullie herkennen wel van Venus en de Inkpot. Dat is ook een mooie van Shocking Blue. Send me a postcard, darling. Send me een postcard, mijn liefste. Send me a postcard, darling.

0: De medie groep The Beaches met Let's Go. Let's Go op Love Go Party.
1: Maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
2: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
1: Zoals wij.

Ja, eet er een mooie normale origineel van onze Tom Jones, Green Glass of Home. Maar nu een beetje in de country versie gebracht. Dat moet je zeggen.

Ja, zo te luisteren van Silkes Elke na klokje van 17 uur. Dat betekent wel heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen. Het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met het allerlaatste gedeelte. Gewetens, grootste is aller tijden. Dat allemaal even in het rasje kind gooien. De studio van Radio Monza. Tot zo!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gerstal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit: Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: De vader van Jerren trekt naar het Hof van Cassatie, dat staat in het laatste nieuws. Die vader werd veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen stierf 4 jaar geleden na een ziekbed, waarna zijn vader hem nog 2 maanden in bed liet liggen zonder hulp in te schakelen. In het haar van de tiener werden later ook sporen van ketamine gevonden. Het Hof van Cassatie zal nu nagaan of het proces volgens de procedures is verlopen. De federale begrotingsonderhandelingen draaien momenteel op volle toeren. Premier De Wever en zijn vicepremiers moeten een gat van maar liefst 10 miljard euro zien te dichten. Een loodzware oefening, verklaarde ook minister van Begroting Vincent van Petegem. En naar het schijnt zou er nog 2,5 miljard bijbespaard moeten worden. Ja, waar ze die gaan vinden, dat is weer de vraag. Nu, de Arizona-partijen hebben niet echt veel tijd meer, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union toespreken in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd. Volgens het Iraanse gerecht nam de man in januari deel aan de protesten tegen het regime en zou hij op de politie hebben geschoten. Hij werd ter dood veroordeeld voor oorlogsvoering tegen God. Dat is een van de zwaarste misdrijven in het land. Dit jaar zijn er in Iran al zeker 32 betogers opgeknoopt. Nog eens 100 anderen riskeren momenteel de doodstraf. Opnieuw zijn duizenden mensen op straat in Madrid om te protesteren tegen de dure huurprijzen. Volgens de politie zijn ze met 70.000. De organisatoren zeggen dat 500.000 betogers op de been zijn. Ook in tientallen andere steden zijn er demonstraties. Eén ding is duidelijk, de mensen pikken het niet meer in Spanje. En dan de weersverwachting. Veel zon, hier en daar stapelwolken, 21 graden. Morgen starten we grijs, maar daarna breekt de zon door, 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomerweer aan.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Grootste hits van toen en nu.
10: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
9: DJ Guy vanuit Keunrooi, Radio Monza.

En je zult wel eens iets over de klok van 17 uur. Hier zijn we weer terug voor het allerlaatste gedeelte. Groeten zit Gritsen alle tijden met die welbekende stem DJ. En dat allemaal hier vanuit Hasje Kind gooi. Studio van Radio Monza. Ja, toch wel een beetje goed nieuws. We krijgen nog een beetje een mooie nazomer. Geniet er dan van. Remember the promise you made.

Ik beloof het mezelf. Ik wacht op jou. Ik geef je bloemen. Ik geef je flowers. I'm Nick Kamen. I promise myself. We gaan verder met een mooie greatest hit van de Tremolos. My Little Lady.

Ja, een mooie quote is van de Tremors, My Little Lady. Een beetje rustiger aan doen. Een mooie gouden. Een grote hit van Holland 3 met Monia.

0: Ja, mooie quote even van onze Tol Hansen, Big City. Ja, Tol Hansen heeft niet veel tegelijkertijd gebruikt, maar dat is ook een van zijn grote hits. Big City.
1: Big City. Do a sobriety.

0: Dixie Kings met de Borokitomix. Vanavond in na zomerse zaterdag. We hebben nog een beetje de zon te pakken. Volgende week blijft het ook nog een beetje na zomer weer. Dus geniet ervan als het kan.
1: Doei.
0: Dat gaan we ook doen met Neil Diamond en Suicide. Ook een beetje genieten ervan. Een grote hit van Neil Diamond.
2: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, I keep thinking about it.

Ja, ja, mooie groeten van onze Neil Diamond met Amsterdam. A frog who dreamed of being a king. We gaan nog een mooie rustige erbij doen. En dus gaan we zo in, samen een duet met onze Tina Turner. Gaan we nu naar luisteren. Oh, een mooie grote hit.

Ja, ja, jammer genoeg is er van nog één moeten gaan. Onze Tina Turner. Samen in duet met de Iris Ramazzotti. Costa della Vita. Ja, moet ik zo wel zeggen. Een mooie hit.

Ja, zo te luisteren, dat was dan weer hier vanuit Achtje Kinrooi. Met die welbekende stem, DJ. Ik weet het, het grootste zal er tijden. Zo dadelijk echt de micro en de knopjes vrijgeven aan DJ Sandra. Zij zal die vergezellen met mooie muziek. Tot de klok tot 20 uur en als alles goed zit, daarna komt Jantje van Bussel. Oftewel DJ Voila. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor degenen die gebeld hebben. Maak nog een hele fijne zaterdag van. Geniet ervan als het kan. Mocht je een stapje in de wereld zetten, houd voorzichtig. Woensdag ben ik er weer terug met het programma Music Play. Dat allemaal nu uit dezelfde studio weer bij Radio Monza. En vanaf de klok van 18 uur tot 22 uur. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. En voor nu, bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Fijne zaterdag. Bye.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De vader van de 14-jarige German trekt naar het Hof van Cassatie. De man kreeg 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon, die hij 4 jaar geleden na een ziekbed 2 maanden lang dood in zijn bed liet liggen. Volgens zijn advocaat had de vader nooit intentie om zijn zoon te doden, maar de stap naar Cassatie komt bijzonder hard binnen bij de moeder van German en de familie. In Antwerpen heeft het gerecht 3 mannen aangehouden die jarenlang systematisch vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. De speurders kwamen de feiten op het spoor na een klacht van een ex-partner en ontdekten duizenden gruwelijke beelden op de computer van een van de verdachten. De hoofdbeklaagde ontkent de feiten ten stelligste, zegt zijn advocaat. Ongeveer 30% van de kranten in de provincie Antwerpen is vandaag niet bezorgd. Dat komt doordat de sociale inspectie een distributiecentrum in Wommelgem heeft verzegeld. De inspecteur stelde er grootschalig zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Verschillende mensen werden meegenomen voor verhoor, maar zijn intussen weer vrij. Buitenland, in de Spaanse hoofdstad Madrid zijn weer 10.000 mensen op straat tegen de extreme wooncrisis. Door een enorm tekort aan woningen en de wildgroei aan toeristische verhuur swingen de huurprijzen de pan uit. Het protest laait opnieuw op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het Spaanse parlement verwierp gisteren nog een pakket noodmaatregelen van de regering. Goed nieuws uit de sportwereld. Judoka Matthias Kasse raakt op tijd fit voor het WK Judo volgende week in het Azerbeidzjaanse Baku. Dat heeft zijn manager bevestigd. De 29-jarige Kasse kneusde vorige week zijn rib op training, maar is voldoende hersteld om aan zijn 8e WK te beginnen. Kasse werd in 2021 al eens wereldkampioen en pakte daarnaast ook al 3 keer zilver. Afwisselend opklaringen en wolken bij minima rond 12 graden. Morgen starten we de dag grijs en mistig, maar al snel breekt de zon door. Maxima rond 20 graden. Op begin volgende week houdt het zonnige en zachte nazomerweer aan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Hoi hoi, een hele goede avond en welkom bij Oldies & Goldies met Sandra. Tijd om de zaterdagavond lekker in te zetten. Ik neem jullie graag mee door een heerlijke mix van nummers van toen en nu natuurlijk. Het nummer wat ik juist na zessen draaide, dat werd voor mij gemaakt en daarom vind ik het ook echt wel heel speciaal en grappig tegelijk. En daar ben ik wel een beetje trots op. Dus deze gaan jullie nog wel vaker horen. Ik mag mijn voorganger DJ Guido zeker ook niet vergeten, dus bij deze. Genoeg gebabbeld, maak het je comfortabel, want hier is Creedence en Clearwater Revival met Cotton Fields.

Juist, Tina 6 geworden en ik dacht zo even aan 6, want dat is natuurlijk een hele grote slagerliefhebber. Liefhebber. we gaan verder met Helene Fischer, Ademloos door die nacht.

atemloos door die nacht. Ze is niet alleen een fantastische zangeres, maar echt ook een acrobate. En dat laat ze ook zien in al haar shows. Want dan hangt ze letterlijk boven het publiek. En eens kijken, nu eentje van Benny King, Stand By Me.

Deze was uit 1969, de Archies met Sugar Sugar. Op woensdagavond dan ga ik in plaats van country line dansen ook eens moderne line dance doen. We doen dat met leuke meiden en we noemen ons de Dancing Girls. Op de volgende kunnen we al best wel iets laten zien. Dit is Topic Becky G met Sorry Papi.

Ja, ik ken er eentje zeker die al in de keuken heeft staan springen, denk ik. We gaan verder met een heel leuk nummer en heel toepasselijk voor een zaterdagavond. Deze van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Ja, dat is van die hele goede jaren 60 muziek. Folk rock noemden ze dat. In Amerika en in het Verenigd Koninkrijk stonden ze een hele lange tijd op nummer 1 met deze Mr. Tambourine Man van de Byrds. Eens kijken, ik heb er eentje klaar liggen van de Walkers. Oh, Lonesome Me.

Cliff Richard, natuurlijk een prachtig artiest om bij Oldies en Goldies nog eens uit de kast te halen. Wat dachten jullie van een Franstalig nummertje van Françoise Hardy? Tous les garçons et les filles.

Bij deze werd het 7:20. Zou je heel graag willen stijldansen of zo en bijvoorbeeld de quickstep willen leren, een hele langzame quickstep, dan kun je op het nummer van Dana Winner best wel leren. Het is een wonder.

Ja, en deze past misschien niet helemaal in het straatje. Dat was Imani met Don't Be So Shy. Het eerste uur zit er weer bijna op. Hopelijk heb je nog goesting om verder te luisteren na 7. Ik kijk er alvast naar uit. Ik ga even non-stop draaien. En beginnend met eentje van The Cats. Like a Spanish Song.

0: soñará.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Keunrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerudremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, the place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje MF Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
1: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
5: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurlbroek 1046 te Kinderhout. Telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
0: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: De vader van de 14-jarige German trekt naar het Hof van Cassatie. De man kreeg 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon, die hij 4 jaar geleden na een ziekbed 2 maanden lang dood in zijn bed liet liggen. Volgens zijn advocaat had de vader nooit intentie om zijn zoon te doden, maar de stap naar cassatie komt bijzonder hard binnen bij de moeder van Jerwin en de familie. In Antwerpen heeft het gerecht 3 mannen aangehouden die jarenlang systematisch vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. De speurders kwamen de feiten op het spoor na een klacht van een ex-partner en ontdekten duizenden gruwelijke beelden op de computer van een van de verdachten. De hoofdbeklaagde ontkent de feiten ten stelligste, zegt zijn advocaat. Ongeveer 30% van de kranten in de provincie Antwerpen is vandaag niet bezorgd. Dat komt doordat de sociale inspectie een distributiecentrum in Wommelgem heeft verzegeld. De inspecteurs stelden er grootschalig zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Verschillende mensen werden meegenomen voor verhoor, maar zijn intussen weer vrij. Buitenland, in de Spaanse hoofdstad Madrid zijn weer 10.000 mensen op straat tegen de extreme wooncrisis. Door een enorm tekort aan woningen en de wildgroei aan toeristische verhuur swingen de huurprijzen de pan uit. Het protest laait opnieuw op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het Spaanse parlement verwierp gisteren nog een pakket noodmaatregelen van de regering. Goed nieuws uit de sportwereld. Judoka Matthias Kasse raakt op tijd fit voor het WK Judo volgende week in het Azerbeidzjaanse Baku. Dat heeft zijn manager bevestigd. De 29-jarige Kasse kneusde vorige week zijn rib op training, maar is voldoende hersteld om aan zijn 8e WK te beginnen. Kasse werd in 2021 al eens wereldkampioen en pakte daarnaast ook al 3 keer zilver. Afwisselend opklaringen en wolken bij minima rond 12 graden. Morgen starten we de dag grijs en mistig, maar al snel breekt de zon door. Maxima rond 20 graden. Op begin volgende week houdt het zonnige en zachte nazomerweer aan.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Hoi hoi, we zijn er weer. Tweede uur Oldies en Goldies met Sandra is begonnen. Heb je het eerste uur gemist? We doen gewoon alsof je net binnenkomt. Blijf lekker bij mij, want hier bij Radio Monza krijgt ieder lied een verhaal en iedere zaterdagavond een gouden randje.

Dat was onze starter, Katrina en de Waves met Love Shine a Light. Bij het volgende nummertje denk ik spontaan aan een hele lieve meid, Lore. En ze is ook wel echt een superhero. Dus daarom deze van K3.

Dit was er eentje uit het jaar 1961, de Marvelettes met Please Mr. Postman. En dan nu een Nederlandstalig nummer en daar komt zo af en toe een zinnetje in terug. Een vader is een vriend en daarom is het zo'n prachtig lied. Luister maar mee.

Niels William en Frank Dingene met Dat Goed Gevoel. Terug wat Engelstalige muziek. Ik zie dat het al 7:15 is, dus nog gauw wat leuke nummers ertussen duwen. Dit is Bonnie M met Ribbons of Blue.

Prachtig nummer deze van Bonnie M. Zoals jullie weten, ik hoor heel graag country muziek. En Dolly Parton, dat is zo'n, die mag niet ontbreken uit mijn programma. En ik dacht, zouden we die van Dolly Parton en Kenny Rogers nog eens draaien? Island in the Stream.

precies of er een beetje hapert. Dit was Katia Mattia met Coffee Days en Whiskey Nights. Ik heb hem juist op tijd afgezet, denk ik. Het volgende is ook een hele leuke dansplaat. Luister maar mee.

0: Spaas.
1: En met deze werd het ook weer 19:30. En nu gaan we naar het jaar 74. En als een nummer speciaal voor een familie die heel erg belangrijk is geweest voor Radio Monza. Ze zijn hier op bezoek en misschien hebben ze ook wel zin om een dansje te doen. De familie Tonné van de Wal. Ik heb een speciaal plaatje voor jullie klaar liggen. Eentje van Barry White. You're the first, you're the last, you're my everything. Speciaal voor jullie, familie Tonné van de Wal. Geniet ervan.
2: We got it together, didn't we?

You're the first, the last, my everything. Speciaal voor de familie Tonné van de Wal. Dank jullie wel voor jullie bezoek hier in de studio. Ik ben even mijn dingen... Oh ja, ik heb een nummertje klaar liggen van Nick McKenzie. Ik vind het zelf ontzettend prachtig. Juanita.

0: Als dat geen goede oldies zijn. En ik heb er nog zo een hele goede.
1: I'm so young and you're so old.
0: Hier gaat even wat mis. Dat is typisch oldies en goldies met Sandra. Maar ik heb nog een hele goede oude klaar liggen. Van de Bluesbusters natuurlijk. You're the one.

Ja, daar kun je heerlijk op boogieën of jiven, noem maar op. Maar dan nu een echte meezinger, een nummer uit het jaar 1975. Dit is Mieke met Mijn Beste Vriendin.

Wat een mooie meezinger op deze meezing zaterdagavond. En nog zo eentje, en dat is dan alweer de voorlaatste voor vandaag, Oldies en Goldies met Sandra. Eentje van Corrie en de Rekels. En deze past perfect in deze zaterdagavond. Dit is Jukebox.

Ja, de stem is al opgewarmd voor tegen dat Jan van Bussel zelfs komt. Lieve luisteraars, wat fijn dat jullie er weer bij waren. Ik hoop dat mijn gekozen nummers een warm gevoel hebben gegeven. Een hartelijk welkom aan Jan van Bussel. Jan, fijn dat je er bent om de avond verder kleur te geven. Ik wil nog zeggen, hou jullie allemaal goed. En natuurlijk, zorg voor jezelf en voor de mensen om je heen. Geniet nog van deze avond en laat de muziek vooral nog even verder voor een goed gevoel zorgen. Heel veel liefs, dit was Oldies & Goldies met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. 100 artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen met de opleiding voor de medische reserve-eenheid. Die nieuwe groep van zorgvrijwilligers kan worden ingezet tijdens grote gezondheidscrisissen, zoals een pandemie. De volledige spoedcursus duurt 4 dagen. Er loopt een officieel onderzoek naar voormalig premier Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het Europees Parlement onderzoekt hoe hij destijds zijn stagiairs aanstuurde. Europarlementsleden mogen hun medewerkers namelijk niet inzetten voor nationale of lokale politiek. Verhofstadt, die in 2014 stopte in het Europees Parlement, moet zelf nog worden verhoord. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierboot volledig uitgebrand. De 70-jarige schipper en zijn dochter konden net op tijd het water inspringen en bleven ongedeerd. De brand ontstond vermoedelijk door een ontploffing tijdens het tanken en zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Rusland roept diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev dringend te verlaten. Moskou waarschuwt voor zware vergeldingsaanvallen de komende periode en zegt dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Wie toch blijft, doet dat volgens Rusland op eigen risico. Groot succes op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan. Roos van Otterdijk heeft goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze knalde bovendien naar een nieuw Belgisch record in 55 seconden en 29 honderdste. Het is al haar 4e medaille dit weekend, na eerder goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de wisselslag en brons op rugslag. In het wielrennen is de Nederlandse Demi Vollering Europees kampioene op de weg. Ze won na een wedstrijd van 130 kilometer voor haar landgenoten Puk Pietersen en de Zwitserse Marlen Reusser. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13. Topfavoriet Kopecky reed niet mee. Zij focust op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij 12 graden. Morgen starten we grijs, maar daarna wordt het overal zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomerweer aan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Even later, een goede avond, luisteraars. 3 minuten na 20 uur. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà. En voor mij was er natuurlijk wel Sandra. Nu zijn we Jan van Bussen met allemaal goede krakers. Om nooit te vergeten. Maar luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 106.5, 105.6, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar gisteren wel een goede avond. Is we Jan van Bussen tot 23 uur. Luisteraars, voilà.

Eigenlijk toch speciaal voor Jan van Bussen. Luister toch een goede zingen van de Laakse man langs de Nederlandse kant. Luisteraars, het heeft iets te maken. Voilà, daar is Jan van Bussen. Maar hij is weer tot 23 uur. Luisteraars, voilà.

Ja, het waren natuurlijk wel drie singles bij elkaar geluisterd. Eerst was natuurlijk wel de Rasmus met Shadows, The Shallow of the, in the Shallow luisteraars. Daarna was natuurlijk wel Normaal met de Gorend Hart. En de laatste was natuurlijk wel deze van Kleine Vogel van niemand minder dan Sanne. Drie goede singles, langs de Nederlanders en Engels erbij. Ja, luisteraars, voilà.

Ja, ja, lachen door het leven zou ik graag willen doen. Moet natuurlijk wel meer aan die monsters zijn. Ik als dishockey, daar kan nog altijd genieten van dat. Ja, Erik de Greef is natuurlijk wel in deze Nederlander, maar is nog altijd bij je luisteraars. Voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ja, ja, dat zijn natuurlijk wel deze heren van de kanten van de hoe lage luister. Gewoon echt de laagste man. Dan werd ze natuurlijk wel meer en meer. De koning van de avond van Radio Monster is daar altijd Jan van Bussen erbij. Ja, luisteraars, voilà.

0: wel een beetje een tergend langzame kraker met niemand de Eagles erbij. Ja, luister, Tequila Sunrise is natuurlijk wel deze titel. Ja, luister, als voilà. Maar de volgende singers zijn er twee bij elkaar. Ze hebben natuurlijk wel gevraagd. Eén zo Peter Blanker en één zo niemand minder dan die Bassenklassers. Luister, als voilà.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Wat zie je dan?

toch twee goede swingers bij elkaar luisteren. De eerste was er al een Hollander, totdat wij de luisteraars zo lang. Zijn naam is nog altijd Peter Blanke. Het is moeilijk bescheiden te blijven. En de laatste was natuurlijk van die Batsenklassers luisteraars. Kom, zet een klok maar stil. Twee goede swingers bij elkaar luisteraars. Voilà.

Ja, toch twee goede krakers bij elkaar luisteren. De laatste zijn natuurlijk wel Sandy Coast vanuit 1970. True Love, That's a Wonder. En de gehoor vanuit 1968. Jude Dolan, twee goede singles bij elkaar luisteren. Voilà. Yeah.

single man de muziek en echt allemaal de luisters. Zijn naam is er altijd Jimmy Luisters. De nacht met de Limburg is altijd gaat te maken. De luisters, als de Belgen of langs de Nederlandse kant, altijd Limburgs. We kunnen altijd genieten tot allemaal de luisters. Voilà.

Ja, ja. Die weet het toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho.

zijn toch twee goede zingers erbij. De laatste natuurlijk wel Kate Ryan. Is natuurlijk wel een Limburgse Belg, zullen we maar zeggen. Luisteraars, Voyage, Voyage is Franstalig, maar toch een goede single. En daarvoor was natuurlijk wel de Golden Earring met gewoonweg Weekend Love erbij, luisteraars. Voilà!

toch een goede single met elkaar al jaren geleden. Luisteraars, Bruno Mars is nog altijd zijn naam. Murtans met meer goede aanlijn. En een goede kraker van je Waalse luisteraars, voilà. Maar de volgende zingerintje van Margriet Hermans, luisteraars, Ik vaar met je mee, is natuurlijk wel iets anders, luisteraars, voilà.

Ja, plannen weggezongen is natuurlijk wel langs Nederlands-Limburg tot aan met de Loosresula. Het is natuurlijk wel Hugo Westhoff luisteraars. Toezien willen we altijd zien tot aan met de luisteraars. Toch een goede kraken van je maand, voilà.

zorgen, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

ja, ja, Little Darlings, zacht luisteraars, is toch een goede kraker met deze Paul Severs erbij. Ja, luisteraars, als je dit hoort, ja, wat moet ik meer zeggen? Klinkt nog altijd even mooi, luisteraars, voilà.

Ja, is toch natuurlijk wel deze heer van de kanten van Maastricht, Loes Ressolan. Zijn naam is er altijd Frans Steuners, maar onder de wolken zit er altijd de zon, luisteraars. Maar ja, wat de duivel toch bedoelt, toch een heel doel ding, luisteraars Solan. Maar voor het eind zijn van 22 uur, ik ga nog een uurtje erbij doen, luisteraars. Ook weer langs een ieder ander bij elkaar, luisteraars. Zijn naam is er altijd Rutger van Barneveld, luisteraars. Zwoele zomernachten, wie zou dat graag willen hebben? Maar stilletjes aan, minder aan het worden, luisteraars. Tot het tijd zijn van 22 uur.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

toch maar na 5 minuten bij elkaar met deze stedenscore. Dan ben je luisteren. Een goede kraken van je maatse. Gewoon echt luisteren, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Big Fat Mama was natuurlijk wel de titel bij je luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch al 6 minuten na 22 uur. Blijf natuurlijk wel genieten tot 23 uur, luisteraars. Voilà.

Weer zo'n goeie kraker vanuit de jaren 60 luisteren, instrumentaal tot de malle. Zijn natuurlijk wel Johnny en de Hurricanes, gewoon met Grit River Rock. En daarvoor was natuurlijk wel zo'n sleet. Look what you done. Twee goeie krakers bij elkaar, luisteraars, voilà.

Ja, dat is eigenlijk toch een kraker om nooit te vergeten met deze Vlaming erbij, je luisteraars. Op dit moment is hij natuurlijk wel 74 jaar jong, luisteraars. Maar als een levende kooi kunt je er altijd bij zijn, tot en met de luisteraars. Willy Sommers is nog altijd salame, luisteraars, voilà.

Ja, wel een klein beetje tergend langzaam met deze zondebever erbij. Luisters, achter mijn masker van jou, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. En daarvoor was reeds niet meer minder dan Babbycraft. Maar het gewone luisteraars, ja, mocht er natuurlijk mee bezig en plannen wat gezongen. Kijken ze in mijn ogen, dan weten ze natuurlijk wel meer en meer. Luisters, voilà.

Ja, kan natuurlijk wel niet laten met deze heren erbij. Ja, luisteraars, ook al jaren geleden. Maar toch een goede kraker om nooit te vergeten, luisteraars. Back in your arms again. Waar natuurlijk wel de Mavericks, luisteraars. Voilà.

Normaal is er eigenlijk altijd de laatste, voorlaatste single van dit programma luisteren. Nu is iets anders kan natuurlijk eens gebeuren op deze zaterdagavond. Maar het zijn toch wel die batsenklatsers, luisteraars. Voilà. Maar ze hebben er nu ook naar gevraagd van een goede krager van je maatste. Vanuit de jaren 80 luisteren, eind jaren 70. Eruption met One Way Ticket. Voilà.

0: net toch weer een goede kraker vanuit de eindjaren 70 luisteren. Eruption is natuurlijk wel één dame met drie heren bij elkaar. Maar One Way Ticket was natuurlijk wel de titel. En luisteraars, voilà. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik er weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest nog een leuke avond en een hele prettige nacht erbij, luisteraars. Voilà.
1: Let me...

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Radio Monza, 106.5 FM.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take you.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

achterklap. Therapeuten zijn geliefd, want wilt u een correctie? Dan sta ik voor u klaar en geef u een injectie. Heeft u last van zenuwpijn of krijgt u geen erectie?

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

de zee te kijken. Maar er waren te veel rijken en men kwam er al zon te kort. Nooit had ik een beter vriend als Benjamin. Hij houdt van rijken.

zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.